Aïe, aïe, aïe, aïe, Seigneur Météo, Patrick Sabé, et nous, n'est-ce pas, Kim Ross, Patrick Sabé, n'est-ce pas, Kim Ross. Présenté à tous. Que t'es, non, et où t'es une vente de garage, trôné, dirais-moi, non, t'es une vente de garage, d'eau, chamani, h, oui, t'es, handitanunja. T'es une m'stam, non, t'es, les ventes de garage, d'eau, chamani, droite. Je peux, 3h30, 4h, oui, c'est une moutinja. Déjeuner 18 piastres, 16 tinouen, 418-409-3217. Bon matin, dans le monde, je suis venu à la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la de ma bon matin, Anidon Ross Junior, Manin Natchwem, Mylène, Radano, Mylène, ma Inenéo, toi, 6 mois, Inesanali, ma Isaïe, ma Denzel, Manon Robanichwemo, Angela. Mayette, bon matin, Idon Dench Roselyne, Manino Danus. Lisa Kate, Manon Najum, Kehana Sébastien, Gauthier, et moi, et donc, à Wapus, tu inexagères, Arwen. Arwen. Ma bon matin, il donne au son Cody, Cody Love. Manon Ruben, je suis Roselyne Sakura, je suis dans la Suisse. Ma une yate, une bébé, ma putain, une bébé, ma bon matin, il donne à Jin Tata sur la radio, ma une. Son bébé Marshall. Marshall, son bébé, une nom de Winotte de Québec, un bébé Manouijuan Alex. On est ma bon matin, il donne de Nabem. Ma y a bon matin, il donne Stéhet. Stéhet, ni je saute mon cœur. Puis pour ma jangue, bon matin, il donne ma jindo, ma dorme, chouemot. Ma niat, n'him d'anit. Bon matin, il donne. Maillette de Miss Rosalie, mon abîme. Mnehim d'année, mon tassimot. Maillette, bon matin, il donne. Nehim d'année, Miss Rosalie, bon matin, il donne, man, on abîme, mon tassimot, mon tassimot, mon tassimot, mon tassimot, mon tassimot, mon tassimot, mon tassimot, mon tassimot, mon tassimot, on entend ce que tu es maintenant. Nous sommes nos sites. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. On est mourin, j'ai de hoba on est restat, was de manu à mocha, tamo questut. Tamna de l'épicerie manu à mota, stainu, bujibichet, man, tam de tan. On est draw in jim marabate, what stay mot. On a un manada win-win, we hishman do doe, what marabate. Et pepe pour a. C'est un peu comme ça, je suis un peu comme ça. Tom John, but don't buy with studies. I know what's not know what's you are not Costa. A Jim Armut.
Deuter om even een speswend aan de ene schat het. Kijk je aan, weet je, het zit in nog aan de. Ik ga nu. Nee, maar ik wist het, maar die is het niet door. Nee, hij doet niet meer. Sagas, sagas. Ben wat dan niet te maken met dat zwee, weet je wel. Nee, ga je niet door, weet je, ik wist het, maar dan maar die last dat je toch hebt door. Dat zeg je, ik nog. Hij was in die zin, maar goed, zet om zo goed te staan. Maar hoe je hebt een mooie niet, dat die oeien nou goed was, die stoeien, die hou om mooi houden, die moet dan. Hij ging die verstoren, ja, tot daarvan. Hé, nu toch met je niet, nu is het kwestie aan mij. En dan is het zo. Waar nu is het om op, dat dat bij een was het zo. Hij is, hoe de haar is naar haar nieuwe, nu daarvan, hij vroeg legume. Maar daarvan, nu de in ons zit. Et quand on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Et on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. On a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. On a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. On a fait ça, on a fait ça. On a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Bestaan nu daar ben ik wat die weer naar huis gaat. Ik heb op een doel toe niet goed. Hoe ga ik naar mijn huis gaan? Nee, we gaan zo niet. Hoe ga ik naar mijn huis gaan? En wanneer ga je nu dat je gaat naar mijn huis? Dat je door je stap naar de zet naar mijn toevoegen. Trouwens naar mijn huis. En voest maar zien hoe jij maar. Hij niet aan dat ding die hou hen die naam dat die bestaat en wat jong doet dat dan die mag wat jong mina wat jong doet dat en naam nu daarvan mooi wat je gaan we gaan daar die toch als dat met je dan den ga je niet die bestaat en daarvan zitten hè. Zo'n straatje naar iemand als het. Die had, met de renade, toen liep naar Rome, met wat. Wat tot daar, we dan die zeggen, hoe gaan we straatje naar iemand? Ja, niet naar natuur, en dan ook, we dan de. Het is gewoon een boep, pelerschappen, nee, in een, le toit. Dat is te maken, hij moet me storten naar Iber, hij moet me storten naar Iber, hij moet me storten naar Iber, hij moet me storten naar Iber, hij moet me storten naar Iber. Zorg dat we niet horen aan Iber gaan, dat we naar Iber gaan, dat we moeten gaan met z'n oorten, dat we z'n thema nood, dat we z'n thema rood, dat we z'n thema rood, dat we z'n thema rood, dat we z'n thema rood, dat we z'n thema rood, dat we z'n thema rood, dat we z'n thema rood, dat we z'n thema. Donc, maintenant, on y est, je crois, à Hichnine, et maintenant, mais tu es venu à solidement, n'a pas de. Quand je crois que tu n'as pas la corde à danser, le carmès qu'a dit, tu vois, tu n'as pas de ma, mais tu n'as pas de noix, à ronde, n'a pas de. En aroude met dan even de kermis de kiosk en rimijnen, maar moet niet dan de bouchon. Wanneer de sigaretten, de karton sigaretten, en René les piassins d'Abstein. Une pièce, deux pièces. En les bouchons, 25 cents d'Abstein. Dan moet je zo'n te gaan, je dis. Moet je zien, je met je aan de ronde. Nee, nee, maar we hadden nog dat je, we hadden met z'n niet ogen, maar die moet toch niet, want ze moet ook in, we niet jammer gaan met PlayStation, dan bij jammer gaan. Kijk, ik had gezegd met ons, want we doen ja niet, want je ziet even man, hij moet die pasta ben, we niet met dat. Ik zei, dat nee, maar met neen dan aan worden. Is het nog even naar mijn laden aan niet, nee, met deur. Nee, kat, twee hebben er een, maar 1, 2, 3, gaan we mee, 1, 2, 3. En dus, je bent er ook niet, maar je bent er ook niet in,
Les yeux de rune. Maintenant, c'est important, c'est la rose aujourd'hui.

ايه كنا كابيتوك كيني روجرس كان مت بتيش تبين من كنت نوع شو نيشواسي جرشتت 17h17 لا كوتيديان 17 تقول ابني جيجا الشيفر شانس هيك توانيغان انا ونشي قدندن شتت شدي بواجوني متسامي تاجي من جيجات Ik moest het schakel in de watch, iets moet ik om naast dan wie zag hem daarbij. En dan ben ik weer eens gestaan, want daar ben ik toch goed te doen, Johannes, voor Poen, voor Poen Michel. Ik heb naast dan ze pas om een onze. En wat ben ik zenden? Het is goed eten, nou, Tjihuk Michel was het naast wat dat Tjihuk en onze. Nu is het Simon Michel, voilà. En we nu ook het schandje van de adem, we nu het schandje van het zandje begonnen, negen job, tot zijn man. Ik ook het schandje van de schwaarste begonnen, net zinnen. Ik heb ook goed dat nu is het zijn man, zoals ze begonnen, negen job. Maar dat heb ik net zo gedaan, nog een huurtje gehad, zo gaat het nog. Bon, goed is nog zo gehad, dat heb ik nou, dat heb ik niet.

Ik wil naar kabinet ook dat mijn winnet pech kabinet manen gaan naar hemzen kookjeet en de man de glon ruiano wat je noemt mij wat gewoon bier je wat je man is stupid nog je wat je man is stupid nog een man de glon daar heb ik wel nog het nu hier moet je man de glon per naal in de hoek kookjeet schelden dit. Bon, tu te begin, tu as te begin, tu mine, tu te nop, tu te dis que tu te dis que tu es quinze. Non, il se passe moins qu'un, moins dix, tu te mets nos. Tu te dis un, tu te demandes de pour, que tu veux te tâte qu'au banish, tu te dis que tu es une pinne, pinne, tu te dis que tu es une stahat, qui me dit de pour, qui peut se ninja. Tu te dis. Bij mij net niet in schade, want hoe schiet de scan, put het aan, als ik ben genoemd en negen zwaap. Ik wil nog geen idee, niet zwaar te begin, hoe schiet de scan, niet zwaar te begin. Bon, goed idee.